0: umwanya wacu wa telefone kaba cyeka kamugora ariko tumushimire cyane hello
1: nane
0: yego bani fasi kaze
1: Ik heb
0: het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.